0: Sigur City
1: maar even. Ja, voor jou is Sigur City maar even.
2: Alleen
1: maar tijd eten met Samoa. Tijd eten met
0: Samoa. Jullie mama maar om een koe vast te zullen doen dat we maar.
1: Voor de mama. Sano mo sem.
3: Ofela ko la lang.
1: Alo, mă dați nu, Siri mea, Sam. Fea, e, iai, le... Black Forest.
0: Mm. Eu vă sa cu și chiai, dacă au urmă.